0: denk dat je hele mooie ogen hebt en een hele mooie neus en prachtige haren. En sinds ik je gezien heb, kan je niet stoppen met aan je te denken.
1: Wat
0: is
1: die eind
0: doen? Ja, zo'n mooi, mooi bonito. Je staat ook aan, je hebt de cabello's.
1: Je staat ook aan de raad?
0: Ja, en desde cuando encontramos, no para a pensar de ti.